0: anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen.

0: Om een ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is Radio 9102.
1: 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: zeggen, het is nu 6:00. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7:00 een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4de keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

blijf ik nog jou zoenen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: nu 9 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: Volle kracht.
12: De muziekfabriek.
13: Vrienden en vriendinnen, het is wederom een selectie geworden met voor elk wat wils. Dus ik zou zeggen, laat hem het komende uur lekker aanstaan. Dit is een uurtje de muziekfabriek en je hoort ze 3 aan 3.
14: Ron van der Steen.
13: En verderop in dit uurtje aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst het eerste rijtje van 3 van start met The Shorts. Hier is uit 1983, Comme un ça va.

0: Mannenstein vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
1: Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
2: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
1: Luister je naar de Muziekfabriek.

0: Blunt, Stay the Night. En we begonnen met The Shorts. Come on, Sava. Uit 1983. Tijd voor ons eerste item. En dat is de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Nou, daar gaan we. Hij vormde zijn eerste band in 1962. Samen met Mike Uke. The Man Uke Blues Brothers. Maar beide bleven op de achtergrond tijdens optredens.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hun manager wist een contract los te peuteren, maar na een week liet de platenmaatschappij het afweten. Ze zagen er geen brood in. Daarna werd het geprobeerd bij een andere platenmaatschappij en met succes. Eerst moest echter nog een zanger gevonden worden. De zanger en ster van de band in de vroegere jaren werd Paul Jones, later een succesvol acteur. Omdat iedereen dacht dat Paul Jones Manfred Mann was, schreef men het nummer The One in the Middle. Daarmee kon Paul Jones in live optredens het verschil tonen. De groep begon haar carrière met optredens in Studio 51 in de Great Newport Street in Londen. Met hun derde single 5, 4, 3, 2, 1 betekende voor de groep de doorbraak. Het bewuste liedje werd zelfs een tijd een kenwijsje van Ready Steady Go, een zeer populair Brits tv-programma gewijd aan rock en pop music. De groep had een aantal nummer 1 hits in de UK, waaronder een coverversie van Do I Diddy van de Exciters en het liedje Pretty Flamingo. Toen Jones de band in 1966 verliet op het hoogtepunt van hun roem, werd Mike Diabo de nieuwe zanger. Met hem bleef de band aan de top en hadden ze opnieuw een aantal grote hits, waaronder Bob Dylan's liedje Mighty Queen uit 1968. In het jaar daarop ging de band uit elkaar. Het liedje The Mighty Queen van Manfred Mann staat dan ook centraal als de Jukebox Classic.
2: Ja.

applicaties om dit liedje uit de jukebox te halen. Ik had niet het juiste gereedschap bij me, maar het is me uiteindelijk dan toch weer gelukt. Uit 1968, Manfred Mann en Mighty Quinn. Wil je ook een jukebox classic aanvragen? Ga dan naar de website www.ronvandersteen.nl. Hier zijn de volgende.

0: Deze van de Generals en Upside Down. Mezelf ook heel sportief aangelegd. Meestal op de bank met 3 afstandsbedieningen.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat is een heel gedoe hoor. Al die knopjes indrukken.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Justin Bieber hadden we ook nog even met One Time. En Ben L. Uncle Soul, Seven Nation Army. Het is tijd voor wat Nederlandstalig in de Muziekfabriek. Hier is Christophe.
2: Als het Nederlands is. En goed. Dan hoor je het hier.

0: En laat je elke keer verrassen in de muziekfabriek. Zojuist met Heart Alone. Daarvoor de Nightcrawlers, een liedje uit de jaren 90. Push the feeling on. En we begonnen met die Nederlandstalige Christophe. Zeven zonden. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan even naar www.ronvandesteen.nl.
1: iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.
2: Niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van der Steen.

0: uit 1976. Tavares, Don't Take Away the Music. Daarvoor Scouting for Girls, Famous. Wie wil dat niet, dag van de dag. En we begonnen met The Cars en Drive. Het is tijd voor ons tweede item. Deze Britse muzikant en zanger is geboren op 25 mei 1958.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij werd bekend met bands The Jam en The Style Council om begin jaren 90 als soloartiest aan het werk te gaan.
1: Oude lullenplaat.
0: Sindsdien staat hij bekend als een van de meest geliefde en invloedrijke artiesten van Groot-Brittannië. Hij groeit op als zoon van Anne en John. Hoewel ze het niet breed hebben, zetten zijn ouders alles op alles om hem te geven waar hij om vraagt. Als tiener ontdekt hij de Beatles en raakt hij geïnspireerd in de modcultuur. In zijn Style Council periode deed hij steeds verwoedende pogingen om het jam-imago af te schudden. Met als gevolg dat hij niet alleen zijn fans kwijtraakte, maar ook zichzelf. In 1990, wanneer hij voor het eerst in 13 jaar zonder platencontract zit, keert hij noodgedwongen terug naar zijn roots. Hij luistert weer naar de muziek uit zijn jeugd, maar ook naar artiesten als Neil Young, Van Morrison en Steve Winwood in diens Traffic-periode. Deze mannen met baarden die hij jarenlang heeft verafschuwd, inspireren hem om weer liedjes te schrijven op de akoestische gitaar. De eerste resultaten werden vanaf november 1990 in kleine zalen ten gehoor gebracht. Laten we eens nader kennis maken met deze Paul Weller en luister naar Wildwood.

0: Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: Nou, we gaan uitklokken, want het zit erop. We hebben geen muziek meer, dus we gaan weer eens op huis aan. Goed, ik dank je hartelijk voor het luisteren naar deze aflevering van De Muziekfabriek. Ik heb nog één deuntje voor je te gaan. Dat is die van Nick en Simon, Een Nieuwe Dag. Ik zeg maar weer nog een fijne dag verder. Gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTunes Radio.

0: geformeerd door Jimmy Somerville en Richard Coles. En Jimmy die we kennen van onder andere de Bronski Beat, lieve mensen. En de groep die scoorde in 1986 een wereldhit met Don't Leave Me This Way. Dat in onder andere Groot-Brittannië en Nederland de nummer 1. Het werd een hele dikke dus. Een cover van Harold Melvin en de Blue Note.
1: Dit is de Middle of the World Show.

wat is het meesterwerkje? Boston. Uit natuurlijk de stand Boston. De meeste successen vierden ze in de jaren 76 en 80 van de vorige eeuw. En de muziek was natuurlijk van grote invloed op het grensgebied van hard rock en pop ballads. Hun grootste hits waren onder andere Amanda, More Than

van weg geweest. Robert, Sugar Baby Love. En Natalie Cole, This Will Be. Wees welkom waar je ook bent op dit ogenblik, waar je ook gehuisterd bent. Misschien ben je wel geïmigreerd zo richting het verre zuiden. Het Amerika ook, daar hebben we de luisteraars natuurlijk. Of in dan en dan. In ieder geval, welkom. Dit is de Middle of the Road.

0: Isley Brothers. Adam, Stephanie Mills. Je hoort haar terug met Never Knew Love Like This Before.
1: Vanaf de
0: keukengordijn. We zijn nog steeds jong. Nou, goed. Ik voel me hartstikke jong. Ik ben een beetje wild. Komt goed uit. Ook bij het volgende nummer van 1980. Hier is Bloem.
2: Dit is de middel.
0: Joost, Timpe en zijn grote vrienden zingen voor jou. Vooral

0: mail komen nog wel eens vragen binnen van de knecht. Jij zoekt die plaatjes lekker niet zelf uit, hè? Dat gaat allemaal automatisch via de computer. Nee, echt niet. Nee, daarvoor hebben we een speciale medewerker in dienst. Zijn naam is Jaap. Welzeker, onze music director. Zoekt alles keurig uit en nou goed.
1: Dat is niks en dat is niks en dat is ook niks en dat is helemaal niks.
0: Nee, dat bedoel ik maar, hè. Gebeurt allemaal heel eerlijk hier en democratisch zelfs. Nou goed, wees welkom bij de Middle of the Road Show. Ook via alle wifi-kanalen die te vinden zijn op deze aardkloot. En natuurlijk zijn we te vinden op

Heurts inderdaad. Het was uit Denver afkomstig. Sugarlove. Terug in de Bloedroad Show. Oh, lieve mensen, het wordt zwoel en romantisch met de Commodores.

uit Delft. En dat scheelt wel weer de helft. Dat gaat die zet met als zanger Peter Tertico in van laatste show weer, vrienden. Het gaat snel, ik weet het. Maar het was werelds heerlijk. Brenda, bedankt voor de koffie. Frans, bedankt voor de cookies. Arnold, bedankt voor de massage. Oh, jeetje, dat was goed. Maak er wel leuk van voor de rest van de week.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: Ruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

zijn er aan. Het is weer al weekend voorbij. Het gaat veel te snel. Het gaat veel te snel. Ja, welkom in de Lunchbreak Club natuurlijk hier. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. Met de nodige muzikale vitamintjes hier deze maandagmiddag. Lunchbreak doen we dus, zoals gezegd, tot 1 uur met de lekkere muziek. En we begonnen met ABC, het lekkere alfabetje. En het allemaal met Smokey Sings. En ook nog aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de lekkere koffie dat ze hebben laten staan. Mag ook wel eens een frisdrankje zijn natuurlijk, hè? Inderdaad wel.

wat een lekkere song, hè? Inderdaad wel. Muziek van Jan Keizer en Andy Schelder natuurlijk. En Take Me To Ibiza, waar het is van. Ja, in de zomer is het daar zeker altijd van, hè? Natuurlijk wel, ook in de wintertijd. Als het een klein beetje rustiger is, dan is het nog steeds lekker om daar te verblijven. Zo, we zijn er weer heel de week natuurlijk voor jou op de radio, op jouw fantastisch radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn die mensen voor jou en ik mag daarvan een uurtje meepikken. Over de middag tussen 12 en 1. Hier is Michael Jackson en Human Nature. Man die waarschijnlijk ook veel van de natuur hield, hè? Inderdaad, denk het wel.

langer, inderdaad. Atje van den Berg, of anders gezegd Vandenberg. En dit allemaal met hun Burden Heart of Mine. En deze ken je natuurlijk ook wel, hè. Ja, ze komen uit een tv-serie in de tijd. Hier is muziek van The Cats from Fame. En hier zijn ze met Star Maker.

feestelijke song in de lunchbreak.

Inderdaad, onze onverheerlijke hit natuurlijk. En dat was natuurlijk Agneta Falsco. Toen haar tijd op was bij ABBA, is ze alleen gaan zingen. Heeft een paar mooie hits gehad. Onder andere deze natuurlijk met The Heat is on deze maandagmiddag. En hier is Het Goede Doel. En dit allemaal samen met René Vroeger natuurlijk. En Een Eigen Huis.

0: maand. Hoe lang is dat geleden dat ik deze nog gedraaid heb natuurlijk. Hè? René Vroger en een eigen huis.
1: Een eigen huis.
0: Als ik zo even naar de klok kijk, wel, dan is het zo direct tijd geworden voor het hitste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes deze van Nanny Cherie en Buffalo Stance.
2: Would you sit down, scratching and give me a beat?

0: vind het gewoon lekker.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, een hele bijzondere goeie maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. Mijn naam is Patrick Jacobs. Hier is het Lunchbreak Breaking News van toen dus. John Denver, onder andere bekend van zijn hit Leaving on a Jet Plane, komt om het leven in 1997. Als hij met zijn zelfgebouwd vliegtuigje tijdens een proefvlucht zonder brandstof komt te zitten en daarna neerstort in de buurt van Montego Bay. Hier is niemand minder dan John Denver en Leaving on a Jet Plane.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick.

En inderdaad, dat is een nieuwe get-up voor deze week. Een lekker dansbare plaat natuurlijk. Music is my medicine. Van velen van ons natuurlijk. Hè. Ja, music is medicine. Het helpt mensen genezen. Het helpt mensen blij te maken. En inderdaad wel Milk Inc. natuurlijk uit België. Ja. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak deze maandagmiddag. We zijn er nog tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En u kunt ons altijd bereiken via de bekende kanalen natuurlijk, via de media. Ja. Zo, deze geworden voor deze. Hier is Manfred Mann en de Mighty Queen.

Nou, een van de weinigen die er bestaat natuurlijk van live-opnames. En dat was Manfred Mann en de Earth Band natuurlijk. En dit allemaal met een Mighty Queen. Dat allemaal in je lunchbreak deze maandagmiddag. Wel, als je eventjes juist afstelt. Wel, we zijn er nog tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes en de nodige vitamintjes. Live vanaf de branding van de Noordzee als het ware.

En je ziet er een ruwe bosstrijd aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant is hij zacht als zoute. Als koekjes. Ja, dat zou ze zomaar formuleren. Ik heb het allemaal over Teddy Swims natuurlijk. Met zijn Bad Dreams. Ja, maandagmiddag. We moeten weer aan de slag natuurlijk. Hè. We hebben weer een nieuwe week voor de boeg. Met een nieuwe kans. Ja, maandagmiddag, we moeten weer aan de slag natuurlijk. Hè. We hebben weer een nieuwe week voor de boeg met nieuwe kansen en nieuwe dingen dat we moeten leren of we moeten doen. Hè. Ja,

inderdaad, heel de week steeds onze artiesten tot en met vrijdag natuurlijk, Suzanne en Freek. En dit keer met Halverwege, morgen weer met een andere song natuurlijk. Inderdaad, we leren ze zo een klein beetje beter kennen natuurlijk. En dat allemaal in de lunchbreak, als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En geniet er een klein beetje van, zou ik zeggen. Ook al is het maandag, hè, inderdaad, en is het een klein beetje zwaar. We sleuren je wel helemaal door de maandag heen, met lekkere muziek op je radio natuurlijk.

0: maandagmiddag zoals deze wel, dan is Jackie Graham heel goed verteerbaar als je mij vraagt. En het allemaal met haar Set Me Free. Het is zo eventjes kijken, het is tijd geworden om onze toetjesplaat weer aan te draaien. Ja, het is weer al tijd om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag. Ben ik er weer met een hele nieuwe spliksplinter, nieuwe lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Wat is onze toetjesplaat van de dag geworden? Wel, dat is Trio en Da Da Da.

0: Technik.
1: Aha.
2: Dit is iTunes Radio. Op jouw maandag.
3: iTunes Radio.
2: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Check this out.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
8: The music.
7: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
2: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: kreeg onlangs ruim 55 miljoen euro terug van de Spaanse fiscus. Na haar vrijspraak in een belastingzaak. Als eerste vandaag Shakira. En jawel, wherever, wherever.
1: Zwart. Dit is jouw zomerradio. Draai hem open. Het is zomer. En dat zal je beleven ook. Dit is het geluid van de zon.
0: Jawel. Maandag 27 juli. Het was tweede vandaag. Uit Vlaanderen. Belle Perez.

was zijn eerste solo single na Roxy Music. 1985. Brian Ferry zong het ook live tijdens de legendarische Live Aid concerten in het Wembley Stadium op 13 juli 1985. Deze Slave to Love. Hier bij iTunes Radio. Onderweg. Robbie Williams. Neil Diamond als klassieker uit de jaren 70. En deze Adele.

Daarnet hadden we nog 1977. Neil Diamond en Beautiful Noise. 22 over 1 hier bij iTurn. Deze demo van Robbie Williams lag al jaren op de plank. Maar door plots tussen 2014 en 2015 voor het eerst in de registers van de ASCAP onder de titel Dance, Dance, Dance. Maar in 2016 werd de titel officieel veranderd naar Disco Symphony. En pas in 2022 werd het nummer definitief afgerond en uitgebracht voor het grote publiek op de deluxe versie van het album XXV. Je weet wel, 20 plus 5...

0: vastgoed en andere zakelijke belangen. Onder meer in het circuit in Zandvoort. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en het IT-bedrijf Levi 9 worden aan de zakenpartners verkocht. Daarom Call Me van Blondie.
1: Dit is de parelplaat van deze week.
0: Komt vandaag de parelplaat van Henny Vrienden niet, maar van Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle. En straks de jarige.

aparte plaat voor deze week. Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle. Zal vandaag 78 jaar geworden zijn. Overleed 4 jaar geleden. Op 25 april. Henny Vrienten. Die zal vandaag 78 jaar geworden zijn. Daarom deze, hier bij Heidheuden. Op deze maandagmiddag. Samen met Herman Broods. En als je wint...

van 3 jaar geleden. Trust Me Mate en Dean Lewis. Nog in dit uur. Een beetje zomeren met Two Man Sound. En we hebben ook nog Vanessa Paradis bij ons. En we gaan naar Vlaanderen. Meer gesproken naar Lier. Eerst nog deze Prince. En het wondermooie 1999. Op deze maandagmiddag. Dit is iTurn. Goedemiddag.

was haar allereerst eerste single in het Engels. Deze Franstalige zangeres. Vanessa Paradis. Het kwam uit 1992. En jawel, wie schreef het? En wie maakte de productie ook? Toen waren ze nog een koppel. Lenny Kravitz. Liefde kan mooi zijn. Maar het heeft niet lang geduurd natuurlijk. Als voorlaatste vandaag. Be My Baby. Van Vanessa Paradis. Straks na 2 uur. Nederlands collega. Mark Maas in de middag. Ik laat je nog met dit zomerdeuntje van Toom & Sound. De disco samba. En als er nog wat tijd over is, straks met Ecuador. Dat zal heel weinig zijn. Fijne maandag.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al 100.000 mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

Maandag even naar de klok van 2 uur geworden. Op iTunes Radio. De muziek van de Power Station. Some Like It Hot. En dat wordt het van de week. Gaan we weer richting de 30 graden. Is vandaag nog niet zoveel van te merken. Het zonnetje probeert hier door te schijnen, maar de wolken overheersen. Maas in de middag is begonnen. Dat heb je inmiddels in de gaten. Ik wens je een hele goede middag. Live vanuit de Maaskeven natuurlijk. Een donkere Maaskeven vandaag. Gaan wij weer een uurtje Maas in de middag voor je presenteren. Mijn naam is Mark natuurlijk. En zoals gezegd, we begonnen met de Power Station. Een projectje van Robert Palmer. Van heel lang geleden. Met die fantastische plaat, zeg. Some Like It Hot. Wat heb ik vanmiddag voor je in aanbieding? Morgan Wallen gaan we zo meteen instarten voor je. Love Somebody, goede plaat. The Human League heb ik er eens in gezet. Toto. En meer ga ik lekker niet verklappen. Oh, Ben zegt dat het 36 graden wordt morgen. Nou, dat beloof wat. Het is gewoon 10 graden verschil met vandaag. Dan zou ik zeggen, doe rustig aan. Nou, meer eigenlijk nog niet te melden. Chatbox is geopend hoor. Kom er snel bij, want vol is vol. Je vindt hem op iTunesradio.nl. Voor een leuke praatje tijdens de show. En zoals gezegd, we gaan muziek draaien van Morgan Wallen. Ik heb inmiddels een nieuwe single beluisterd. Ik moest er nog een beetje aan wennen. Vandaar deze. En dan zeg ik natuurlijk een hele goede middag.

Dus in de middag op iTunes Radio proberen we natuurlijk weer van alles en nog wat voor je weg te draaien. In een uurtje tijd. We gingen terug naar 1981. Geen tijd voor de Human League. En we draaiden Don't You Want Me. Een plaat die iedereen wel mee kan zingen. Nou, deze ook wel, denk ik. Een paar leuke plaatjes gemaakt. Die je dan ook regelmatig hoort op de radio. Kiezen we altijd voor deze centerfold of die andere, hè? Fiets.

elke week een lijstje maken voor Maas in de middag. Valt soms niet mee. Hij begint natuurlijk bij de A. Heel veel artiestennamen natuurlijk met een A. En daar staat deze natuurlijk ook in. Avicii. Ik dacht, vandaag pakken we jou weer eens. En draaien we Hey Brother. We gaan eens eventjes terug in die tijd. Even bijkomen van dat hitgeweld van Avicii. We gaan muziek draaien van America. En A Horse With No Name.

prachtige muziek op iTunes Radio. Zijn we natuurlijk niet vies van. Elk programma draait ze wel, denk ik. We draaiden vandaag Mai Tai met die mooie disco-knijter. We gaan eens eventjes wat Nederlandstalig doen. Want het is inmiddels even naar de klok van 2:30 geworden. En we pakken er altijd een vrolijk plaatje bij. Deze is van Henk Wijngaard.

Muziek van Major Lazer. Terug naar de zomer van 2015. Toen was dit een hele grote zomerhit. Nou, deze niet. We gaan terug in de tijd op iTunes Radio op die maandagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Maas in de middag.

In eerste instantie werd het geen radiohit. Nou, je voelt hem al aankomen in de tweede keer wel natuurlijk vanwege de reclame op televisie. Zo kan het gaan, ook met muziek. Muziek van Sniff and the Tears. Leuke plaat toch, The Driver's Seat. En wij draaien dan de radio edit. De gewone versie, zeg maar, die duurt wel 8 minuten of misschien nog wel langer. Misschien hoor je die wel eens bij Ricky Thompson op iTunes Radio. Zeven voor drie, dat betekent als ik snel ben nog 2 plaatjes. Ik ga mijn best voor je doen. Muziek van Garland Jeffries. Knijter van een plaat. Heel, heel rock'n'roll.

versie van Garland Jeffries. We kennen hem nog wel van Metador. Die hoor je wat minder, hè? Deze wat meer. Heel, heel rock'n'roll. We gaan eruit, denk ik, zomaar. Ja, we gaan eruit. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Maak er een goede week van. Doe voorzichtig met het warme weer. En dan spreken we elkaar weer, als het allemaal goed gaat, volgende week. Tussen 2 en 3. Op die megazender.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens FlightRadar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5 tot 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station.

0: 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Ben je bang voor het hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: gedoe met drukken volle stram. Maar lekker in zitten in hooi.
1: Hé, hey, dat is voor alwe wijven, man.
0: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik ziek van.
1: Je weet niet wat vakantie is.
0: Bedriet, ellende en ergernis.
1: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?

0: jij nou maar eens kijken, bij mij op platteland.
1: Nou, eigenlijk sla ik liever een brugje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pijpleidingen verder op het Rijswijkse plein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
0: Nou, mijn jong, hoe liek dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het

0: is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goede avond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, al dus één van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes. Maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: Je weet het, de laatste plaats bij Timmy Tijd zat het eerste hierbij. Timmy in de avond tot 10 uur weer de mooiste muziek. Met onder andere muziek van Jimmy Gillstrap, van Joe Cocker. Noel George zie ik op de lijst staan, Mama's Gun. En zo tegen 8:15 mag je ook nog een... Nou ja, mag je niet uitkoezen, dat heb ik al voor je gedaan. Een top 3 uit het midden van de jaren 70 hebben we dan weer voor je klaarstaan. De 3 best verkochte platen van dat jaar, van weken 30. En ook de parelplaat, laten we die vooral niet vergeten. Die komt nog straks ook rond 8:30 voorbij. En mocht je nog een leuke muzikale bijdrage willen leveren, dan kan dat altijd in de tweede uur. En daarvoor bel je naar 010-744-9102. 010-744-9102. Of via de website van...
1: iTurnRadio.nl.

I wish I was lover, maar dan in Engels natuurlijk. Damn, I wish I was your lover. En wist jij trouwens dat Jim Kilstrap de eerste twee zinnen zong in het fijne liedje van Stevie Wonder? En het fijne liedje heet al jarenlang. Jawel, You Are the Sunshine of My Life. Hier is Jim Kilstrap.

0: Ingezongen door Paul Young. En niet de Paul Young van Love of the Common People, maar Paul Young van Zet Café zou je misschien nog kunnen kennen. En verdomme, weer de verkeerde schuif. Je mag niet vloeken op de radio. Maar ik heb het wel even gedaan. Ik wil even nog vertellen dat inderdaad Paul Young erop meezong. En het liedje heette All I Need Is A Miracle van het gelijknamige album My Kind of Mechanics. Een opvolger van Silent Running was dat. Een paroplaat van week 31 van 2026. En nu mag je eigenlijk verkeersinformatie doen. Nou, die staat er helemaal niet. Die staan helemaal geen files. Nog één keer op F5 drukken. Of F10. Weet ik veel wat het allemaal hier op toetsenbord zit. Dit blijft allemaal rustig op Nederland. Dus je kan stellen dat je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: In de avond. Oh.

Hawaii klanken van Lowell George uit de zomer van 1979. Met Cheek to Cheek. Ik zal beloven, ik zal niet meer vloeken in de uitzending. Dat wordt nog geschorst ook. Moeten we niet hebben hoor. Wat zal ik anders moeten doen op de maandagavond? Nou, leuk plaatjes draaien. Dat doe ik in ieder geval tot 10 uur hier op iTunes Radio met deze fijne single van Talk Talk uit de zomer van 1979.

Het andere bandje van Andy Pledge, je kent het vast wel, hè? Die andere heet Young Gun Silver Fox. En dit was Mama's Gun met This Is Your Day. En daarvoor draaiden we ook nog een albumtrack van het album The Nightfly. En die heette toevallig The Nightfly van Donald Fagen. En we begonnen talk met Talk Talk, het 86 met Give It Up. Het van 9 geweest, tijd voor de top 3 van een bepaald jaar. En we gaan snel even de top 10 erover nemen van de week van 27 juni 1974. Heb ik het al helaas weer geklapt. Maar wel een mooie top 10. 10 vorige week op 16 in de derde week. If You Go Away van Terry Jacks. Nummer 9. Vorige week op 12 in de derde week. Let Your Hair Hang Down van Catapult. 8 vorige week op 5 in de tiende week. Emma van Hot Chocolate. 7 vorige week op 6 in de zesde week. De Goede Oude Tijd van Gerard Cox. 6 vorige week op 10 in de vierde week. Hughes Corporation met Rock the Boat. 5 vorige week op 7 in de vijfde week. Band on the Run van Wings. En nummer 4. Ook even mijn favoriete platen. Tot vorige week op 4 in de vierde week. The Night Chicago Died van Paper Lace. En dan komen we zelf op nummer 3. Leef staan op nummer 3. In de vijfde week. Resonance met OK Chicago.

Oké. Mooi einde trouwens. Nummer 3 stond hij in de lijst van... welke lijst? Lijst van 27 juni. 1974. Dat wou ik zeggen. En nummer 2 bleef stationair op 2 staan. Ook uit Nederland in de zesde week. Uit Den Haag en omstreken kwamen ze met boegbeeld Johnny Kaagman. Earth and Fire. Met de Love

kwart voor negen. Misschien volgende week maar eens de jaren 80 doen. Lijkt wel een keertje grappig. Mag je nog mooie muzikale suggesties hebben, kan dat via de iTunes Radio website. Of via

0: audionieuws op iTurn Radio. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, al dus één van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes. Maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: iTurn Radio.
2: You ready?
3: Let's go!

0: China Town. Maar ja, tegen de tijd had ik hem al losgeknipt en gewoon lekker in een edit gezet en dan gewoon een single versie van gemaakt. Je hoorde Joe Jackson met Another Day, tropische klanken om mee te openen. 010-744-9102 op de website van iTunes Radio voor jouw fijne verzoekjes. Deze verzoekjes had traditie getrouwd van mijn moeder. We keken weer even in het schriftje van haar favoriete plaat. Dan met deze tegen uit de zomer van 1973. Zou niet zo'n grote hit worden, 15e plaats zou het halen. 7 weken in de top 40 kwam op 21 juli 73 binnen. Maar wel een mooi liedje van Shirley Bassey. En we gaan draaien Never, Never, Never.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek. Ja.

periode. Misschien kan je dat allemaal nog herinneren. Maar voor mij is een supergroep hoor, die super disco maakt. En de groepje heet van niets ook Super DB met Wait For Me. En daarvoor Hit and Run Lover. Lang niet meer gehoord, dus gedraaid hier bij Tim in de avond op iTurn Radio van... Hoe heet ze ook alweer? Die mevrouw, Carol Gianni. En dit is ook fijn, de zomer van 1978, een van mijn favoriete plaatjes uit dat jaargetijden. Misschien wel erg veel gedraaid, en misschien hoor je hem vaker, maar ik vind hem nog lekker hoor. Heb ik al gezegd.

0: Inmiddels ook alweer 10 jaar oud. In 2016, de zomer van 2016. Calvin Harris met My Way. Klinkt toch wel anders dan de uitvoering van Frank Sinatra. Maar hij had het ook helemaal zelf geschreven. En daarvoor draaiden we ook nog uit 1978 de Motors met Airport. We gaan een kleine file melden. Op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk staat een filetje met een lengte van 3 kilometer. En dat doe je ongeveer 6 minuten langer over voor je op je bestemming bent. En voor de rest is Nederland filevrij, dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriend Nieuwenhuis in de avond.
1: Wat goed!

0: 1980 als opvolger van Face Value. En het heette I Cannot Believe It's True. En je hoort natuurlijk Phil Collins draaien hier op Bob Iton Radio. Files hebben we al gehad. Nou, dan zullen we eventjes dit katje even weghalen. Hup, dan pakken we even de volgende, want we gaan een verzoekje doen. Knap hè, dat we dat zomaar kunnen. Zonder geen vorm van onderbreking of gestotter op de radio. Verzoekje van Berins van plaat horen. Uit 1979 van dat beroemde album Babylon by Bus, wat Bob Marley in 1978-1979 uitbracht. En volgens mij was dit de eerste single die er vanaf gehaald werd. En we gaan draaien Bob Marley en de Wailers en Stir It Up.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Alweer 10 jaar oud inmiddels. Nou ja, 10 jaar, niet helemaal 10 jaar, maar wel in 2017 volgens mij. Heel veel gedraaid toen de tijd op iTunes Radio. Had ik gewoon toen de tijd heel veel zin in. Ik dacht, laten we hem al eens een keer weer draaien. En we horen helemaal niks meer van Van Egelpoel. Ah wel, jammer. Met Ziet hem doen. En dit is de meest recente single van de Stones. En ik vind hem lekker.

Daarvoor gedraaid in 79 uit de zomer UK met Rendezvous 602. Dat is alweer afgelopen. Ah, wat jammer nou, hè. Ik had nog best een uurtje door willen gaan, maar ja. Dan zit ik Rigitonsen weer in de weg. Komt hij weer met de welbekende Clearwang achter me aan? Nee, hoor, zo doet hij niet. Dan zometeen van 10 tot 12, dus de Rigitonsen Show met veel disco, funk, soul en wat er nog meer ter meng- en draaitafel komt. Laatste plaat. Ja, dan moet het een beetje vervolgens zijn op de eerste. Die was van Tony Jackson, Stepping Out on the Groove. Had ik heel gemakzuchtig, had ik Stepping Out van Joe Jackson kunnen draaien. Waar het feit dat ik hem al iets van Joe Jackson gedraaid heb. Dus dat ging hem ook niet worden. Ja, dan blijf je niet veel lopen. Stepping Out van Steel Pulse had ik kunnen draaien. Maar ja, dat is weer geen fijne opener. Dus ik heb maar voor deze gekozen. Uitzending is trouwens direct na 10 uur terug te luisteren op de gemist pagina van iTunes Radio. Onder het kopje van Tim in de avond, dan kun je het allemaal weer herbeleven. Mocht je net 10 seconden geleden hebben ingeschakeld. Nou, nog eventjes, dan drukken we op de startknop. Komt die ook mooi op tijd uit. En ik heb hem gekozen voor deze, mooie van Heatwave. En die hoor je morgen. Om 3 minuten over 9. Bandje van Rod Temperton onder andere. En van mijn familie Wilder. Johnny Wilder zat ook in het bandje.

0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTurn Radio.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika...

0: Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.
5: It's going cold as ice.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan

0: 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft